0: RSS met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: OK.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Kesten.
11: Ik ben Marcia van
10: Kerkwens.
11: En ik speel op een cello van het
12: Muziekinstrumentenfonds.
13: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
15: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
14: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
15: Het is niet te geloven, hij zit erin!
14: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
16: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
14: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
17: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
14: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
18: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar PR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
3: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
1: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig. Dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. En dat merk je in de regio bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam. File tussen Ypenburg en knooppunt Hoflied. 5 kilometer en een kwartier vertraging. Ook drukte nog op de Algerabrug de N210 vanuit Schoonhoven richting Rotterdam. Die is weer open na onderhoud, maar het is er wel wat drukker. Je hebt 10 minuten vertraging vanaf Krimpen aan den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Op

0: regioagenda.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis. De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt. Een feest voor en door Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse Balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reewijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse Balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is begonnen en hier en daar rijdt het wat langzamer, maar echt enorme files staan er gelukkig nog niet in de regio. Wel op de A4 wordt er langzaam gereden richting Amsterdam, tussen knooppunt Prinsloosplein en Zoeterwoude, 9 kilometer, 15 minuten. Ook de A20 richting Gouda staat in het lijstje, tussen Rotterdam en Moordrecht, ongeveer 10 minuten. En het is druk bij de Algerabrug, de N210, vanuit Schoonhoven. Voordat je de N219 op kunt, 3 kilometer en 20 minuten vertraging, hij is deels weer open na een groot onderhoudsbeurt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Would you dance?

0: regioagenda.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis. De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegraven.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files in de regio. Onder andere nog eentje op de grens van de regio eigenlijk. Bij Rotterdam, op de A16 vanuit Breda. Een file vanaf knooppunt Ridderkerk. 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A4 naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Zoeterwoude 10 minuten over 7 kilometer... En tenslotte de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. File tussen Hoogmade en Leidschendam, 6 kilometer en 10 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda. BR6.
1: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
2: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reewijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staan een paar opvallende files. Allereerst de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet gebeurde een ongeluk, maar de weg is alweer vrij. Nog wel een kwartier vertraging vanaf Roelof Arendsveen. Verder drukte nu op de A44 naar Den Haag. Vanuit Amsterdam file tussen Leiden en Wassenaar. 3 kilometer, dik een kwartier. En dan de N222 Naaldwijk-Rijswijk. Vanaf Kwinshul file tot aan Den Haag, de zuidkant. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers. De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema, lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt zo te zien achter ons, maar er zijn een paar problemen overgebleven. Allereerst de A16 Rotterdam-Breda. Bij Bergse Hoek is een ongeluk gebeurd. Vanaf 16 Hoven, een file van een kwartier. Er is maar één rijstrook open. Vertraging kan daar nog wel eens op gaan lopen. Verder een pechgeval bij Nooddorp op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Zevenhuizen een kwartier extra. De weg is er gelukkig wel weer vrij. En verder nog hier en daar wat dagelijkse drukte, zoals de N434 richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoflied 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van
13: Ik ben Marcia van
12: Maastricht
13: en ik speel op een cello van het muziek.
10: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: BR6. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
2: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema: lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse Balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reewijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse Balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: BR6. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar één file van 10 minuten of langer. Staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen 16hoven en Bergse Hoek. 2 kilometer en 10 minuten, de rechter rijstrook is dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
2: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar, volgt dan de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
11: Luister elke zaterdagnacht van 2.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: De regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot 10:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse Balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reewijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse Balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Wassenaar over de A44. Ook op de A44 loopt het daardoor vast richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema: lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag gebeurde eerder een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. Goed nieuws, want de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 10 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag heb je tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Luister elke zaterdag naar.

0: regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers. De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema, lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reewijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One!

0: regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers. De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema, lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema: lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse Balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse Balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via Den Haag. Ook de andere kant op de A20 loopt het vast, richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00. De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema: lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8:00 in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt de Bregseplein en Moordrecht gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een half uur vertraging. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema. Lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk

enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Corps Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reewijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Oh.

0: agenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00. Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 21:00 trapt de Goudse Popschool af en vanaf 23:00 neemt coverband Pumps & Boots het over tot 01:00 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse Balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reewijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse Balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt, een feest voor en door Bodegravers. Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy.
10: Ik speel op de
11: strijkstop
10: van
11: het
10: Muziekinstrumentenfonds.
11: En ik speel op een cello van het
12: Muziekinstrumentenfonds.
13: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Dinsdagavond 8 uur.
15: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
14: Dinsdagavond 8 uur.
15: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
14: Dinsdagavond 8 uur.
15: De muziekexperts. Live op BR6.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: BRZ. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek.

0: voor meer informatie op evertshuis.nl.
1: De Bodegraafse Balie trapt het nieuwe seizoen af met een actueel thema: lokale bestuurders onder druk. Te gast is Wendy Verkleij, voormalig wethouder in Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Samen met haar bespreken we hoe het verder moet wanneer bestuurders te maken krijgen met intimidatie en bedreigingen. Denk mee, praat mee en luister naar verschillende perspectieven. Dat is dinsdag 8 september om 8 uur in de foyer van het Evertshuis. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reewijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een enkele file in de regio, op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A16 in Rotterdam richting Breda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot 11:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment begint de spits. Er staat nu 50 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein tref je 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A13 Den Haag-Rotterdam beland je in de file tussen afrit Rotterdam Airport en Rotterdam Overschie. 2 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer met 10 minuten extra. Verder veroorzaakt een kapotte auto nog vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en de Rottermeerentunnel is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils.

is na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reewijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het op verschillende plaatsen langzaam. De spits is begonnen en dat merkt het verkeer op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 12 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag wordt langzaam gereden tussen Nieuwegein en Woerden. 10 kilometer met 10 minuten extra. En dan nog een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer en je doet er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Cor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00. Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 21:00 trapt de Goudse Popschool af en vanaf 23:00 neemt coverband Pumps & Boots het over tot 01:00 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er meerdere files. De spits is begonnen en het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Den Horen en Leidschendam. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 30 minuten. Op de A4 richting Rotterdam is het ook nog raak tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 10 minuten vertraging hier. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Je hebt een kwartier oponthoud tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Tot slot nog de N223, Hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4 doe je er een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: De najaarsmarkt Bodegraven komt eraan. Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september is er van alles te beleven in het centrum. Denk aan kermis, braderie en optredens, sportief en cultureel, voor ieder wat wils. Op donderdag 10 september wordt tijdens het Kaascorso bekendgemaakt wie de nieuwe kaaskoningin wordt, samen met haar hofdames en hofmeisjes. De najaarsmarkt. Een feest voor en door Bodegravers. Op de vrijdagavond van de najaarsmarkt is er feest in het Evertshuis. Terwijl overdag het centrum van Bodegraven bruist van de kraampjes en gezelligheid, kun je 's avonds terecht in de theaterzaal voor live muziek. Om 9 uur trapt de Goudse Popschool af en vanaf 11 uur neemt coverband Pumps & Boots het over tot 1 uur 's nachts. Met songs van vroeger en nu zorgen zij gegarandeerd voor een avond vol energie en dans. Kom langs, geniet en doe mee.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse Balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reewijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse Balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Op de A4 richting Rotterdam rijdt het ook nog langzaam bij Den Haag-Zuid. Daar beland je in een file van 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden kun je er 15 minuten bij optellen. En verder nog file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00.
2: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8:00 tot 10:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn 29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A4 richting Den Haag tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam, want daar staat een kapotte auto. Op de rechterrijstrook, daarom is die dicht en je doet er 10 minuten langer over tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam. Dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk. Aan de IJssel rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Een hele goede maandagavond. En welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Tussen 7 en 8 op BR6 heet ik u van harte welkom. En zeg ik natuurlijk tegen u uit volle borst.
1: Aloha.
0: Aloha. Ja, maandagavond hè, 7 uur geweest. En dan is het weer tijd voor Bob Poetsen op. En ja, wat hebben we vandaag in de show? We hebben natuurlijk van het soort die je niet zo vaak hoort. We behandelen

0: Thank you, thank you.
1: Ja, en wat was dan die, die link die je hoorde? Ja, misschien was het wel iets duidelijk. Het had natuurlijk allemaal met chocolade te maken. En dat komt komende zondag is internationale chocoladedag. En dat is niet zomaar natuurlijk zomaar gekozen op 13 september. Want het is eigenlijk altijd 13 september. Het heeft namelijk te maken met de dag waarop in 1857 Milton S. Hershey werd geboren. En dat was een Amerikaanse banketbakker en oprichter van de Hershey Chocolade Company. En producent van de populaire Hershey Bars. Ja, dus allemaal chocolade. Ja, dan pakken we meteen eventjes de top 40 erbij. Want deze week zouden we gaan behandelen de top 40 van 2019. En daarin hadden we in deze week 16 zakkers, 13 stijgers,

Dance Monkey was dus, kwam er nieuw binnen op 23. Higher Love van Kygo en Whitney Houston van 15 naar 10. Het Instagram van Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta en Daddy Yankee, die steeg van 11 naar 5. En dan pakken we nog eventjes snel de top 5 erbij. Instagram dus op 5. Hoe het danst van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel, die zakte van 3 naar 4. En omgekeerd, stijgend van 4 naar 3. I Don't Care van Ed Sheeran en Justin Bieber. Reunie van Snelle, stabiel op 2. En stabiel op 1. Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. We beginnen het item met de hoogste stijger met een superstip. Home van Martin Garrix.

Hij zou niet hoger komen als de 21ste plaats. Wel 10 weken top 40. En deze zat wel wat langer in de top 40. Namelijk 27 weken en uiteindelijk...

Tones and I dus. De hoogste nieuwe binnenkomen op 23. En zoals gezegd 27 weken top 40. En de uiteindelijke nummer 1 positie ook. En dit is dus degene die van 11 naar 5 ging, ook met een superstip. Dimitri Lopez, of Dimitri Vegas, Like Mike.

0: seems you're not listening. Now I'm just like, who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up.
1: Hoogste stijger dus, of een van de hoogste stijgers met een superstip van 11 naar 5. Instagram. Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee, Afro Bros. En Nani Natasha, of Nettie Natasha. Ja, en met zo'n sterrenensemble haal je natuurlijk wel een top 5 notering. Dat was trouwens ook de hoogste notering waar die zou blijven staan. Maar we gaan nu naar de...
2: Nummer 1.
1: Ja, de nummer 1. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.

In totaal 12 weken nummer 1 in de top 40. Een van de grootste hits in 2019. Shawn Mendes en Camila Cabello. En we gaan meteen maar weer eventjes een slinger aan het rad geven om te kijken waar we volgende week op uitkomen.

We gaan naar het jaar 1984. 1984. Dit is George Ezra. Anything for you.

Ja, dan zijn we alweer toegekomen aan van het soort die je niet zo vaak hoort. En deze keer heb ik mezelf een beetje makkelijk gemaakt, heel eerlijk. Ik was op zoek natuurlijk naar chocoladeliedjes. En bij het zoekopdracht in de top 40 kom je uiteindelijk ook natuurlijk uit bij Hot Chocolate. Ik bedoel, een grote naam toch ook in de top 40. Ruim 13 top 40 hits. Voornamelijk in de jaren 70 en begin jaren 80. Het is opgericht, deze band, in Engeland. Het is een Britse discoband. En het werd opgericht in 1968 door de in Jamaica geboren Errol Brown. En de band was vooral succesvol in de jaren 70 en 80. En tussen 1970 en 1984 scoorden ze elk jaar bijna wel een hit. Het nummer wat ik heb gekozen is natuurlijk een van de wat minder bekende. Het is er eentje uit 83, ook wel de ene laatste die ze hebben uitgebracht. Tenminste, die in de top 40 is gekomen. Het was er eentje uit 1983. What kind of boy are you looking for, girl? En dat is dus degene van het soort die je niet zo vaak hoort. Hot Chocolate.

0: Stephen Stills met Love the One You're With uit 1971. Ja, en dan is het nu weer tijd voor...
1: Altijd dichtbij, altijd BM6.
0: Voor de agenda. Ja, wat is er allemaal op muzikaal vlak te doen deze week in de regio? We beginnen morgen eigenlijk al. De Beren in Alphen aan de Rijn is het grote Alphense popquiz. En dan gaan we naar de vrijdag. Vrijdag is natuurlijk een van de zaken. De najaarsmarkt in Bodegraven. En daar treden op de toppers van Oranje. En dat zijn 35 live artiesten. En het wordt ook nog eens opgenomen voor de televisie. Dus wil je eventueel met je kop op de tv, moet je daar zeker eventjes heen. Verder is natuurlijk ook nog in het Evertshuis heb je bandavond. In Alphen, in Flora Boskoop, daar heb je een hitster XXL party. De 100% NL editie. In Gouda, in Studio Gons, heb je Karaoke Café met de virtuose matrozen. In de theaterbakkerij heb je U2. En dat is natuurlijk een U2 tribute band. In Zowat, daar treden op Zijdwende, Aftertaste en Carré Kjouw CR. Nou, in ieder geval een lastige naam. Dan de zaterdag. Ja, en natuurlijk ook weer de najaarsmarkt. Trouwens, leuk om te vermelden. Ook BRSF's staat live op de najaarsmarkt zaterdag. Dus kom even langs de stand. En als je geïnteresseerd bent in om vrijwilliger te worden bij BRSF, kan dat natuurlijk daar ook. Maar verder rest heb je in de Dorpskerk een open monumentendag. En daar treedt op Waldin Roes en zij zingt Bach. Op de najaarsmarkt zelf, daar treden op Damian van Os, Stefanie, Sineke, Vincent en de Reef van Fortuin. En Shirley Melody die treedt op bij, bij de buren. Dan heb je nog in Alphen een oldtimerdag. En onder andere ook blues van de Stage Animals. In Boskoop, in Café de Hoek, heb je Forever Young Party. En in de Cube, ook in Boskoop, daar treedt op live Toontje Lager. En in Alphen nog, op Poppodium Max, heb je de Foo Fighters Tribute Band. En dan nog de zondag. Daar heb je in de theaterbakkerij in Gouda de Michael Jackson Unplugged. En in Swing Gouda heb je de popquiz, de Goudse editie. En dat is er allemaal te doen in de regio op muzikaal vlak. Wat ik al zei, ook BSS is aanwezig op de najaarsmarkt. En we zenden ook live uit vanaf de najaarsmarkt. Dus kom zeker eventjes een kijkje nemen.

Ja, met Dr. Dre eindigen we bijna het uur van Bob Poetsen op. Hij lult het zelf nog eventjes vol. Ja, dit was het einde alweer van Bob Poetsen op. Zometeen na het journaal van 8 uur heb je weer een gast uit de streek. U hoort mij dan weer volgende week. En ja, dan hebben we natuurlijk weer een nieuwe van het soort die je niet zo vaak hoort. En ook de top 40 van 1984. En ik zou zeggen nog een hele fijne maandagavond. En tot volgende week.

0: terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
1: We hebben judowerte, ja, we zijn kampfsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
0: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Dames en heren. Dat heb ik nog nooit gehoord.
12: Ja. Hey, Eikel.
13: Oké. Dames en heren, van harte welkom bij Gast uit de Streek. Vandaag ben ik de gast bij Hans Kooi. Hans, waar woon jij?
11: In Nieuwebrug, aan de Graaf Florisweg 6.
13: En woon je daar al lang?
11: Ja, al een jaartje of 15 volgens mij.
13: 15 jaar nog maar? Nou ja.
11: Ja, nee, niet zo lang.
13: Niet zo lang nog. Waar ben je ooit geboren?
11: Al van der Rijn.
13: Ah.
11: In de Van Dijkstraat.
13: Ja, ja. En kan je iets vertellen over je vader en moeder? Wat deed je vader voor beroep?
11: Die zat in de verzekeringen.
13: Oh, en jij bent heel technisch.
11: De glas- en tuinbouw. Weet je wel, ja. Hij liep dus die dingen na. Maar in de glas- en tuinbouw had je vaak schades.
13: Ja.
11: Van wind en dergelijke. Of hagelstenen door die kast heen. Dus hij had er vrij druk mee.
13: Ja.
11: Dan was er weer een heleboel aan puin gegaan natuurlijk. En dan moest hij daar naartoe.
13: Ja. Ik moet even iets beter in de microfoon praten, denk ik. Probeer maar in de microfoon.
11: Hop.
13: Ja. En Hans, hoeveel had je ook zussen en broers?
11: Ik heb 2 zusters boven me. 2 broers boven me. En 1 broer onder me.
13: Oké, dus het was wel een groot gezin.
11: Ja, 6 kinderen hadden we.
13: Ja, ja.
11: Die oude Kooi die had niet liggen slapen hoor.
13: Ja. Hey, maar het is wel gezellig toch?
11: Ja, nee, prima. Ja. Ik heb het goed gehad. Ik heb een hele fijne vader en moeder gehad.
13: Ja, ja. Ja,
11: en mijn broer Rob, die leeft ook niet meer.
13: Oh.
11: Daan, die woont in Bodegraven. Ja. Die zit hier heel regelmatig. Want die heb ik wel eens nodig met mijn probleempjes, ja. Geestelijk. Hè?
13: Ja, ja.
11: Ik was zo dyslectisch als de pest.
13: Dyslectisch.
11: Ja, maar dat was ik. Ik kon de DT niet uit elkaar houden. En een dicté van 10 regels. Allemaal fouten erin. Dus ik ben gewoon weggelopen van school.
13: Ja, want heb je alleen lagere school gedaan?
11: Ik heb de lagere school gedaan en even 2 jaar technische school. Toen ben ik weggelopen, vergoed. En ik vond schades aan deuken in auto's van prachtig om eruit te halen. Want dat was wel leuk, hè? Eruit kloppen.
13: Ja.
11: Toen ben ik dus gewoon naar een schadebedrijf in Harmelen gegaan, of in Voorschoten gegaan. Toen woonde ik daar bij mijn vader en moeder. En nog een paar van de jongens van ons. En toen ben ik daar gaan solliciteren. Ja,
13: iets dichter bij de microfoon.
11: Of ik kon komen werken bij hen. Dat was goed. Ik kreeg natuurlijk de meest waardeloze kleren, klusjes. Van vegen van de vloer en schuren met de hand, weet je wel. Dat je groene geel zag van de ellende. Maar binnen een paar maanden, toen hadden ze het wel door dat ik goed kon plaatwerken.
13: Ja.
11: Maar ik was er gek van. Ja. Elk melkvlies dopje, van een zachte dopje, dat was voor Hans thuis. Die werd ingedrukt, eraf gehaald, zak hem uit te wrijven met mijn vinger, dat hij weer netjes was. Dan kon ik hem op de fles doen. Ja. Elk blikken sigarendoosje van mijn vader, hier met dat ding, maar die werd even in de bijkeuken in elkaar geslagen en weer uitgedeukt op een leest. Zou ik zo te timmeren. Maar daar leer je van, als een gek.
13: Ja.
11: Je ziet alle foutjes, dat als ik nou dit doe, dan gaat het zo fout, weet je wel.
13: Ja.
11: En daar heb ik heel veel van geleerd, hoor.
13: Ja. Ik ga
11: hem ook
13: iets.
11: Het is kloot.
13: Ja, gaan we goed doen.
3: Ik zou lekker zitten en we passen de microfoon. Dat dan ook weer niet. Maar dan passen
13: we
3: de microfoon.
13: Ja, ja. Hey, Hans, was je een jaar of 16 of zo? Of 14 misschien wel?
11: Nou, 16.
13: 16.
11: Ja, ik ben van de technische school weggelopen op zekere dag.
13: Ja.
11: Ik ben naar een baas gegaan.
13: Ja.
11: Wat moet ik op die technische school? Wat moet je daar doen?
13: Ja,
11: dan krijg je een stukje vierkant ijzer. Ja, dan moet je dit of dat van maken. Ik denk, ik heb liever een spouwbord wat half in elkaar zit. Laat mij maar zien. Geef mij dat spouwbord maar. Dat zal ik wel even op zijn plek zetten, weet je wel. Uitdeuken helemaal. Dat kon ik goed.
13: Ja.
11: Ik zat helemaal in mijn geest. Mijn vader kon geen deuk in zijn Mercedes rijden. Ik zat er uren naar te kijken.
13: Ja, maar dat is...
11: Hij zei, je blijft eraf, hè.
13: Dat is wel een goed talent. Wat je al snel ontdekt, dat je dat talent had.
11: Ja.
13: Hey, en in Harmelen was je? Hoe ging je dan van Alphen naar Harmelen? Met de fiets of met de brommer?
11: Nou, maar ik woonde niet hier. Ik woonde in Harmelen.
13: Toen woonde je al in Harmelen.
11: En als je dan terugrijdt uit het midden van het dorp, van Harmelen. En je gaat naar het spoor rijden, weet je wel. Dat is 2 kilometer.
13: Ja, ja.
11: Daar zat Van der Zwaan.
13: Okay.
11: En die had een schadebedrijf daar.
13: Ja.
11: En daar ben ik naartoe gegaan met mijn fietsje. Ik zeg, ik zat eerst bij die in de vakanties te rommelen, die ook dat te werk deed. Maar ik denk, dit wordt het niet. Toen ben ik naar die Piet Zwaan gegaan en gevraagd of ik bij hem kon werken. En dan heb ik jaren gewerkt, hoor.
13: Leuk.
11: In schadeauto's. Niet dingen die helemaal in puin werden gereden en niet meer te redden waren. Nee, gewoon deuken erin en van mensen die ergens een paaltje geraakt hadden. Dat werk.
13: Ja.
11: En je leert ervan als een gek, hè?
13: Ja. En wat voor apparatuur gebruikte je dan? Had je speciale...
11: Je hebt een hele partij tasjes, heten die dingen. Dat zijn ijzeren blokjes in alle vormen. Een kommatas heb je. Je hebt een platte tas. Ik heb een heel rekkie, weet je maar.
13: Ja.
11: Die past lekker in mijn hand. En dan doe je dat aan de kant. Die deuk die in die auto zit. Dan leg je aan de kant. Even denken, hoe werkt het nou? En dan ga je er zitten omheen timmeren. En met dat tasje. En dan zie je hem er zo uitkomen, die deuk. Hoor, met die, en dat is altijd een ribbeltjes. Een ronde tas met puntjes allemaal. Of een hamer.
13: Ja.
11: Want anders sla je rek. En rek moet je warm, rood, heet maken. En weer in elkaar slaan. En een spons erop, want dan wordt hij weer op de normale lengte. En dat probeer je te voorkomen, want dat is een beetje, dat kost tijd.
13: Ja, ja. Hey, en dan, je hebt dat zeg maar, je hebt dan best wel aardig wat jaren in Harmelen gewerkt, bij zwaar. Maar op een gegeven moment ben je voor jezelf begonnen, toch?
11: Ja, ja, ja, ik moest wel. En mijn baas zegt tegen mij op zekere dag, hij zegt, jij moet eens stoppen met dat gedoe, dat gebeunaas van jou, achter mijn rug om. Hij zegt, want dat werkt niet. Ik zeg, ja, maar wil je horen wat je zegt? Hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, je bent net een goede plaatwerker kwijtgeraakt.
13: Ja, want jij ging ook voor
11: en
13: andere
11: ik,
13: mensen.
11: Ik stond op en ik liep weg. Ik was best mijn baan kwijt. Maar ik was binnen 3 dagen een nieuwe baan. Want die zat op het dorp ook. En dan ging ik gewoon vragen, hey, kan jij nog een plaatwerker gebruiken? Ja, ja maar je zit op het die. Ik zeg, ja, maar het is een klojo, daar ben ik het zat van. Hij zegt, kom er maar in. Hij zegt, hij is lekker een goede plaat kwijt. Ik heb er één.
13: Ja, ja. Oh, dus toen was je weer bij een baas gaan werken?
11: Dan ben ik weer naar iemand gegaan. Want ik had voor de rest niks, weet je wel.
13: Nee.
11: Mijn vader thuis hadden we een plekje waar ik een auto kon uitdeuken van iemand, weet je wel. Maar er kon maar één auto staan, dus.
13: Ja, maar je deed dat wel vaak voor particulieren.
11: Ja, in de avonturen, ja, want dat was lekker verdienen, hoor.
13: Ja, ik snap het. Ja, als mensen eenmaal technisch iemand hebben ontdekt, dan...
11: En vroeg je dan 15 gulden per uur. Maar het is tegenwoordig gewoon 70 per uur.
13: Ja, tijden zijn veranderd.
11: Ja, de tijden prijzen zijn echt veranderd, hoor. Ja. Echt veranderd, ja.
13: Maar je bent op een gegeven moment toch voor jezelf begonnen. Want we zitten hier nu in een...
11: Ja, hier. Dit was een houten schuur, stond hierachter. Ja. Nou, dat is die stenen schuur geworden. En allemaal werken. Toen had ik het geld om die schuur te laten doen door een aannemer. Ik denk, ja, ik moet beter en groter en dit en dat. En dat is, ik heb één man personeel genomen.
3: En wanneer was dat?
11: Nou, dat weet ik niet meer zo lang terug. En die jongen, die woont hier op het dorp. Nou, die kwam uit Den Haag. En was een hele goede monteur, maar geen plaatwerker. En ik ben de plaatwerker.
13: Ja, jullie hadden het goed verdeeld.
11: Met z'n tweeën is het goed. Ja. Hij kan straks schuren, ik plamuren.
13: Ja.
11: Plamuren, dat is een vak. Dan moet je natuurlijk niet zulke bulten erop zitten smeren. Want dan schuur je eigenlijk helemaal gek. Je moet dat gewoon goed doen. En hij deed de techniek en een beetje plamuren deed hij wel eens. Ja. Maar ik deed de rest allemaal.
13: Maar is dat pas 15 jaar geleden? Dat je...
11: Nee, ik weet niet hoeveel tijd dat terug is. Dat weet ik allemaal niet meer.
13: Omdat je zei, ik woon hier ongeveer 15 jaar.
11: Ja, of langer al, dat weet ik allemaal niet. Dit was ook een bouwval, hè, helemaal. Mm-hmm. Hè? Met een schuur ernaast en alles. Het is allemaal nieuw. Die schuur is nieuw. Alles is hier nieuw.
13: Ja.
11: Ik denk ook gewoon aannemen erbij, doen. Ja. Dan maar grote schulden. Maar dat komt wel goed.
13: Tuurlijk, nou, het verdien is goed je gekomen. Terug. Ja. Dat is een goede investering.
11: Ja, jammer dan. En je kan niet alles hebben in één keer, hoor. Als je wat wil bereiken.
13: Ja, en je hebt het ook allemaal alleen gedaan. Dus dat is, je had geen vrouw, hè?
11: Ja, ik had geen vrouw. Nee, niks niet. Nee. Ik heb wel vriendinnen gehad, maar het is allemaal fout gelopen.
13: Ja. Maar dus je moest allemaal alleen werken, alleen verdienen. Ja. En dan ook nog het loon betalen van een medewerker.
11: Ja, die werkte gelukkig ook bij me natuurlijk. Ja, die bracht ook geld in. Want die schreef ik voor dezelfde urenprijs als voor mijn prijs van de uren.
13: Ja, ja. Maar goed, dan moet je wel werk genoeg hebben.
11: Maar dat hadden we altijd. Altijd werk genoeg.
13: Ja.
11: Altijd nooit zonder gezeten. Ja, ja. Maar als je goed bent. Dat is zo belangrijk dat je goed bent.
13: Hè? Gezond
11: bent,
13: hè? Ja.
11: Ik heb hem wel eens echt tegen mijn kinderen.
13: Oh, je bedoelt goed in je werk, bedoel je?
11: Ja, werk
13: gezond. Ja, gezond moet je ook zijn, maar ook goed in je werk. Ja, ja, ja.
11: Nee, maar dan, ik heb wel eens tegen iemand gezegd van, wat loop je nou te zeiken, man? Ik zeg, is het nou netjes, ja of nee? Ja. Ik zeg, haal nou die hand er eens overheen. En dan moet je er een papieren stukje krant in leggen. Als je het uitgedeukt hebt, dan voel je alles. Weet je?
13: Ja, maar dan liet je de kwaliteit zien en dan moesten ze ook de prijs
11: betalen. Ja, dat liet ik dan zien. Ik zeg, zo moet het worden. Ja. En dan moet jij niet lopen zeiken en nou moet jij het doen.
13: Ja. Ja.
11: En dat kwam niet goed, hè? Nooit. Dat gingen ze niet redden, hè?
13: Nee, zij kon het niet zelf.
11: Die kregen die gigantische vastloper op de klussie.
13: Ja. Hey, maar dat ging hartstikke goed. Hey, heb je ook bepaalde muziek die je leuk vindt? Is er een...
11: Muziek, hardrock.
13: Hardrock?
11: Nee, niet puur hardrock. Maar goed gitaarwerk en dergelijke. Dat vind ik goed.
13: Easy Deasy of zo?
11: Rory Gallagher. Wel eens van gehoord?
13: Wie? Zeg nog eens.
11: Rory Gallagher. Wel
13: het is wel een bekende naam. Ik ken het niet, maar...
11: Een Ier is het volgens mij. Oh, een goede gitarist.
13: Oké. Okay.
11: Dat vind ik het mooiste dat er is. Een goede gitarist.
13: Dan gaan we dat nummer zo draaien.
11: Ja?
13: Ja.
11: Ja, ik weet niet hoe het nummer heet, hoor. Hij heeft er meerdere.
13: Ik ga er wel eentje opzoeken.
11: Ja.
13: Komt er dan.
11: Ja, dat is goed. Oh, wat een gitarist is dat.

0: Dames en heren, welkom terug bij Gast uit de Streek. Ik zit bij een heel bijzondere gast hier in Nieuwebrug. Tegenover het Wierikahuis zitten we. Hij is restaurateur van auto's. En hij heet Hans Kooi. Hans, we hebben het net gehad over dat op school... dat je was dyslectisch, dus dat leren ging niet zo lekker. Met 2 jaar ben je van de technische school gegaan en gelijk gaan werken. Je was een hele goede plaatwerker. En uiteindelijk ben je zelfs voor jezelf begonnen hier in Nieuwebrug. En met een monteur erbij.
1: Ja.
0: En ik heb ook gehoord dat je heel veel reizen hebt gemaakt. Klopt dat? Waar je auto's van ver weg gehaald? Of?
1: Nee.
0: Vertel eens.
1: Met het groepje vrienden waar ik treins zo gerestaureerd heb. Daar gingen we mee naar Noorwegen, naar Zweden. Allemaal, die auto's die af waren, die wilden mee. Weet je wel?
0: Ja.
1: Met de groep, niet allemaal, maar ik ben overal geweest. Ik ben in Portugal geweest, in Spanje. Nou, natuurlijk altijd in Italië. Joegoslavië ben ik geweest. Ik heb heel Europa afgecrossed met die trive. Ik denk dat ik er 300.000 kilometer op heb zitten.
0: Ja.
1: Op dat ding.
0: En vertel eens wat het is, een trive, want ik ken het.
1: Trive, TR2, TR3, TR4 had je, 5, 6, 7.
0: Oh, Triumph.
1: Daar staat dus die witte erachter.
0: Oh, ik zie een mooie
1: dat
0: auto.
1: Dat is een TR3.
0: Ja.
1: Dan zie ik aan de grill die voor.
0: Ja.
1: Als ik de grill zie, weet ik het. TR2 heeft een andere grill.
0: Ja. Hey, en dat was ook een klassieker.
1: Ja, een 50er jaar is het.
0: Ja.
1: Ik heb een hele vroege TR2 zelf nog.
0: En daar ben je helemaal mee Europa doorgecrossed.
1: Overal naartoe.
0: Maar je was niet technisch, dus als je...
1: Nee, maar ze zijn goed.
0: Oh, die motor gaan niet stuk.
1: Die motor die kwam uit... Er was een Massey Ferguson, een trekkerblok. Dat zat in een drijf, in een sportwagen, die trekkermotor.
0: Ja.
1: Dat is onvoorstelbaar.
0: Een trekkermotor, die is al sterk.
1: Ja, en die is onverwoestbaar.
0: Ja.
1: Je moet je doodslaan, die motor. Ja. Echt waar.
2: Ja. En het was alleen motoren of auto's?
1: Auto's.
2: Auto's, de bovenste.
1: Ja. Dat is een Ferrari short wheelbase.
2: Oh, okay.
0: Ja, want we
1: als
0: zien
1: jij
0: ook nog
1: die
0: een...
1: wil kopen, moet je 5 miljoen meenemen.
2: Oh, dat heb ik niet.
0: Dat hebben we niet.
1: Ja, dat is zo uniek, een short wheelbase. Short wheelbase is een korte wielbasis. Hier word ik niet goed van. Als die start, dan zak mijn broek in 1 keer op mijn hielen.
0: Zo gromt die.
1: Ja, V12.
0: Ja, ja.
1: Oh. Oh, het gilt het uit, joh, dat blok.
0: Dat is wel veel.
1: Zo mooi geluid zit erin. Ja. En hebben ze de uitlaatjes komen net.

0: voor het achterwiel eronder uit. Twee pijpjes aan de beide kant.
1: Maar dat gaat er maar niet enorm bij
0: staan. Mm-hmm. Want je onderbroek is zelfs op de grond gezakt. Ja, echt ongelooflijk. Ja.
1: Hey, en eronder staat nog een motor met een zijspan. Heb je daar nog wat
0: mee? Ja, dat is de wegenwacht. Zie je? Die staat daar die bij te helpen. Dat is die foto. Moet die mevrouw ernaast zien staan met die jurk aan. Van welk jaar is die jurk? Dat kan jij wel zeggen hoe oud die jurk is.
1: Poeh. Nou, dat weten wij niet.
0: Dat is een foto van 1960.
1: Ja, 60 jaar, jaren 60.
0: En die toevallig ergens uit kunnen knippen. Want ik denk, hé, geinig, een triumf.
1: Oh, dat is weer ergens uitgeknipt. Oké.
0: Ja, en die foto, die tekenen is een tekening van een vrouw.
1: Ja.
0: Danielle de Sart heeft dat voor getekend.
1: Ah.
0: Dat is ook short wheelbase.
2: Juist.
0: Ja, Ferrari, maar je hebt ook een long wheelbase. En dat is een moeilijkere auto om mee te racen. Hoe groter de carrosserie, hoe zwaarder die wordt, hoe moeilijker te bereiden die is.
1: Ja.
0: En dit was een short wheelbase.
1: Ja.
0: En er werd ook het plaatwerk van aluminium werd steeds dunner gemaakt. Want hoe lichter, hoe harder die gaat. Hè?
1: Ja. En hoe minder benzine die gebruikt natuurlijk.
0: Ook dat is heel belangrijk.
1: Ja.
0: Want er zit een V12 in. Hè?
1: Ja, die gebruikt toch wel, denk ik. Toch? Ja.
0: Het geluid van zo'n motor. Ik zeg wel eens een keer, ik moet echt brutels gelijk aandoen. Anders zakt er helemaal broek van mijn
1: kont. Van de trillingen. Echt waar.
0: In één keer ligt die beneden, die broek.
1: Ja.
0: Ja. En dan zeg ik altijd tegen de...
1: Hey, maar heb je die ook...
0: Er staan er een paar dames voor mij op Zandvoort. En dan sta ik eruit. Dames, kunt u even een stukje opzij gaan? Want hier krijg ik een harde van. En dan maar ik weet niet hoe groot die wordt.
1: Oh, dan moeten ze maar even opzij gaan.
0: Dan heb ik weer een ruzie, verdomme.
1: Ja.
0: Hoe vond je hem?
1: Hé, hey, maar heb je deze...
2: Ik ga toch niet op de radio.
1: Dat knippen we eruit.
0: Ja, dat knip je eruit.
1: Ja.
0: Dan hou je het voor thuis.
1: Ja,
0: voor thuis. Op die wekker 's ochtends.
1: Ja.

0: Hey Hans, even bij de les. Heb je deze ook gerestaureerd? Die auto's, die Ferrari en die
1: Nee,
0: Triumph?
1: Nooit gedaan. Dat krijg ik niet.
0: Wat voor soort auto's kreeg je?
1: Triumphs.
0: Oh, alleen met Triumphs?
1: Helemaal Triumphs. Allemaal Triumphs.
0: Daar was je in gespecialiseerd?
1: Ja, dat was zo, het is zo gaan lopen, weet je.
0: Ja, dan kreeg je mond-op-mond reclame.
1: Ik weet nog dat ik met mijn groene de eerste TR3A thuis kwam. Die had ik gekocht. En mijn vader komt naar buiten. Hij zegt, potverdomme, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, hoe bedoel je? Man, wat een zootje. Ik zeg, pa, makke, het komt wel goed. Let op dat het goed komt.
0: Ja.
1: En dat kwam ook. Ja. En daar kwam op het eind naar toe. Ja, verdomme, je hebt nog gelijk ook.
0: Ja. Dus dan had je een redelijk goedkope auto gekocht. Ja, en dan kon je hem weer duur verkopen.
1: Ja. Ik heb allemaal alle stukken naast zitten maken. En de motor moeten laten uitbesteden. De versnellingsbak bij iemand moeten uitbesteden. Dat kostte wel geld. Maar ik heb er een hele tijd mee gereden. Hoor, want hij kwam af.
0: Ja.
1: Wat ik wilde. En hij was wit. En ik heb hem dat in From the Land of the British Racing Green.
0: Ja.
1: De Engelsen hadden dus altijd racing green auto's. Dat was de kleur van Engeland. En de Duitsers hadden wit.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld. Altijd wit.
0: Ja. Ja.
1: En Nederland had weer een andere kleur.
0: Ja. Hey, maar deed je ook spuitwerk dan?
1: Nee, dat bracht ik weg.
0: Oh,
1: ik maakte wel strak. Ik plamuurde ze. En ik maakte ze helemaal daar strak. En dan ging hij naar de spuiterij.
0: Ja.
1: En dan moet je opletten dat je hem niet in het vocht wegbrengt. Want als de plamuur erop zit en er komt vocht in van een druppeltje regen, dan zet je hem in een spuitje in en dan zet je hem in de spuitcabine en dan zet je hem warm en dan komt er een bel op je verf.
0: Ja.
1: Omdat de vocht in de plamuur zit, omdat de plamuur hygroscopisch is.
0: Ja, dat zuigt op. Ja.
1: Als je plamuur zo opsmeert, dan zou je een goede ding erop zetten en dan zie je dat er gaatjes in de plamuur zitten.
0: Dat is poreus.
1: En er loopt toch water in en dat straft jou een keer af.
0: Ja.
1: Zo. Ja, maar dat kijkt nou hoor. Het kijkt anders zo nauw om het goed te doen.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Er komt heel veel bij kijken.
0: En dat heb je allemaal zelf geleerd?
1: Ja, bij een baas.
0: Oh, bij een baas natuurlijk.
1: Ik zat bij Zwaan in Harmelen.
0: Ja. En in Bodegraven, waar zat je daar?
1: Nou, in Bodegraven heb ik amper gezeten voor mij hoor.
0: Bij een andere garage
1: Ja, ik heb in Utrecht heb ik nog gewerkt.
0: Oh, ook nog.
1: Een beetje bij een groot dealer.
0: Ja.
1: Nou, daar stonden ook altijd een paar schadeauto's.
0: Ja. Het is eigenlijk wel grappig, hè? Dat je vader zat in de verzekeringen en jij doet schade.
1: Ja.
0: Toch een beetje, beetje
1: raadslakken. Mijn vader die had de Mercedes van de zaak en had hij een deukje gereden. Hij zegt, je blijft dan met je poten vanaf, hè, jij. Hè? Maar dat wilde hij niet hebben, want dat moest gewoon van de zaak uit weer gemaakt worden.
0: Ja.
1: Als hij dat had.
0: Ja.
1: Dus ik mocht me niet met de Mercedes van mijn vader bemoeien.
0: Hey, en dat zelf ondernemen, zeg maar, hè?
1: Ja.
0: Maakte je ook reclame? Of hoe?
1: Ja, ik heb overal in de clubblad van de Triumph Club.
0: Ja.
1: Dat is dan wat anders, maar wij hebben zo'n TR-club.
0: Ja, dat geeft niet.
1: Echt een maandblaadje, weet je wel.
0: Ja, en dan maakte je reclame.
1: Ja, een hele pagina heb ik erin zitten.
0: Ja. En daar kwamen natuurlijk al die mensen op.
1: Daar kwamen weer mensen
0: dus
1: op.
0: Dus in Nieuwebrug kwamen allemaal mensen van Heidelberg?
1: Nee, niet in Nieuwebrug.
0: Die komen toch hier naartoe dan? Of niet?
1: Nou, die mensen kwamen uit Enschede, uit Groningen, uit heel Nederland.
0: Maar die kwamen hier naartoe?
1: Ja, uit ons clubblad natuurlijk, we hadden 400-500 leden. Dus 500 van die blaadjes gingen door Nederland. En er zaten toch genoeg mensen bij die denken, potdomme, ik wil die deuk uit mijn auto hebben. Of die gaten moeten dichtgemaakt worden. En dan had ik er weer een paar op het erf staan, weet je wel. Ja.
0: En had je ook nog concurrentie? Of was dat
1: Ik had geen concurrentie.
0: Nee. Jij was de enige.
1: Ik was te goed, denk ik.
0: Ja. Ze durfden het niet aan.
1: Andere, maar er zitten ook koekenbakkers bij. Die zeggen dat ze goed zijn. En dan kom je, en ik zie het gelijk.
0: Ja.
1: Ik loop eromheen en dan denk ik, dat is puin.
0: Ja.
1: En dan ga ik het toch zeggen ook. Hè? En dan breekt de pleuris echt los. Hè?
0: Ja.
1: Want dan ben ik die waardeloze lul die het weer eens een keer loopt te vervelen.
0: Ja.
1: Maar
0: goed,
1: ik heb gewoon gelijk.
0: Je kon het hebben, ja. Hey, en ben je nou gestopt met werken of doe je het nog steeds?
1: Als je morgen een met een deuk komt, help ik hem.
0: Ja,
1: ik blijf het doen tot ik omdonder.
0: Je hebt alles nog, hè? Je hebt nog je gereedschap, je garage.
1: Ja. Nou, ik heb er zoveel gedaan, joh. Ja. Ik weet dat niet meer.
0: Ja. Hey, en je hebt achterin in de schuur heb je ook nog een mooie auto staan. Mag ik dat zeggen?
1: Ja, we gaan even kijken.
0: Ja, dat hebben we al gedaan. Dus we blijven bij de radio, hè? Anders dan lopen we weg.
1: Hoor je?
0: Maar kan je beschrijven wat je achterin hebt staan?
1: Er staan een paar auto's en dergelijke. Maar dat is Johnson Hok eigenlijk. Hè? Dat is de jongen die de techniek doet.
0: Ja.
1: En die is heel goed. Daar ben ik zo blij in dat je een goede hebt. Hè?
0: En hij is er ook nog steeds.
1: Ja, hij komt elke maandag komt hij weer binnen.
0: Elke maandag komt
1: hij
0: helpen.
1: Hij woont hier een paar blokken verderop.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij woonde in Den Haag, maar hij is hier gaan wonen.
0: Wat leuk, joh. Ja.
1: Nou, en die gozer is zo slim. Hij is veel slimmer dan ik. Echt waar. Ja. Maar hij kan niet plaatwerken.
0: Ja, precies. En hij heeft geen schuren. Die zijn van jou.
1: Nou, ja, niks. Ja. Hij heeft helemaal niks. Ja, ja.
0: Hey, maar wat voor auto's? Kun je wat vertellen over die auto's die erin staan?
1: Dat is allemaal Triumph.
0: Je hebt een roze, heb je?
1: Ja, ik heb een roze Triumph.
0: Vertel eens wat van die roze Triumph.
1: Ja?
0: Ja, vertel eens. Hoe kwam die binnen?
1: Dat die roze is. Ja, nou ja, ik koop een wrak, weet je wel. En ik kijk op, voor mij is het chassis nummer 111 van de 80.000. Hè?
0: Zo, een hele oude. 111e
1: auto. Hè? Ja. En ik kom in België, in het Kortrijk was dat. En ik kom daar zo. En je merkt het, dat er zit een aluminium motorkap op. En na de oorlog hadden ze in Engeland te veel aluminium. Want er waren zoveel van die Duitse vliegtuigen naar beneden geschoten. En die gebruikten ze. Al dat materiaal werd van het veld afgehaald en wordt omgesmolten. Ik had dus die TR2, ik dat hoor je.
0: Ja, je hoort aan het geluid dat het aluminium
1: is. Dit is een ijzer.
0: Ja.
1: Even kijken. Dit is aluminium dan. Ja. Die is anders van geluid.
0: Anders geluid.
1: En je moet heel voorzichtig uitdeuken, want het is heel gauw. Als je uitdeukt, dan sla je ruimte in plaat. Als je een vlakke hamer neemt en je hamert een paar keer, dan is die groter geworden, die plek. Dan moet je zo mee oppassen. Je verpest gauw de hele bende. En nou ja, zulke dingen heb je allemaal.
0: Ja, maar het is jouw auto, toch? Hij is van jou.
1: Ik doe Triumphs. Alleen Triumphs.
0: Ja, ja, maar niet voor een klant. Hij is echt van jou, toch?
1: Nee, ik doe heel veel voor klanten.
0: Ja, maar deze Triumph, die ja, er nu staat,
1: ja,
0: die is
1: welk
0: van jou.
1: Is het? Wijs er even een af.
0: Ja, die roze. Die, dat was nog een heel speciaal.
1: Ja, die roze is van mij, van mezelf. Ja. Dat is een hele vroege auto.
0: Ja, maar daar rij je nooit mee, denk ik.
1: Ja, nee, ja? Moet je opletten.
0: Wel? Oké.
1: Ik heb een paar honderdduizend kilometer erop zitten op die Triumphs, hoor.
0: Zo.
1: Ik ben overal geweest, hè. Portugal, ja. Ja, de hele Santa Kraam. Met de jongens mee, hè. Met een groepie.
0: Ja.
1: Altijd met een groepie.
0: Gezellig.
1: Met een tentje mee of naar een hotelletje. Een van die jongens die hier bespreekt dan wat. Hè? En dan krijgen ze een boek. Of zo'n boekie. En dan kan je uitrijden.
0: Ja.
1: Daar moet je naartoe, Hans.
0: Ja.
1: En dus een groepje van 5 of 10 auto's, weet je wel. Vriendenkringetje. En s'avonds natuurlijk.
0: Ja, lekker drinken, ja. Hey, en in de andere schuur staat nog een andere, een donkere. Wat was dat? Een zwarte?
1: Hier zo aan de overkant.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, hier.
0: Ja, wat is daar? Wat was
1: ik heb een auto? Doorgepoetste, helemaal originele auto.
0: Doorgepoetste. En wat betekent dat, doorgepoetst?
1: Nou,
0: heel lang gepoetst.
1: Hij is ooit lichtblauw geweest. Toen hebben ze hem een keer zwart gespoten. En nu is hij weer lichtblauw.
0: Ja. En dat je net zo lang gepoetst hebt, dat je weer...
1: gaat de verf eraf.
0: Op de volgende laag.
1: Is weggepoetst.
0: Ja. Hey, en ben je daar wel eens mee naar Reeuwijk geweest? Naar zo'n tentoonstelling? Daar hebben ze toch altijd zo'n meeting?
1: Misschien dat ik er een keer gestaan heb. Weet je, het is op het strandje vaak.
0: Ja. Ja,
1: nou, daar heb ik een paar keer gedaan, maar het interesseert me niet zoveel.
0: Maar mensen vonden het wel mooi, denk ik.
1: Ja, maar je hebt ook zeikers, hè, erbij. Daar sta ik op een afstandje. Ga ik staan op een metertje of 3 afstand. En dan sta ik zo te luisteren. En dan hoor je die mensen. Dat doe je. Meestal man en vrouw, hè. Die staan dan bij elkaar. Dat doe je toch niet. Hè? Je gaat toch hier niet mee rijden. Ja. Dat vind ik zo mooi. En dan loop ik er naartoe. Mevrouw, mag ik vragen hoe oud u bent? Ze zegt, dat vraag je niet aan een vrouw. Ik zeg, nou, zo mag ik even rijden. Ik zeg, aan uw rumpels te zien, moet u wel 55 zijn. En dan moet ik bukken.
0: Ja, geen klap. Ja.
1: Ja. Ik doe dat. Dat doe ik echt, hè.
0: Ja, ja.
1: Dus ik ben helemaal besodemieter staan mijn auto af te kraken.
0: Ja. Ja.
1: Nou, dan ben je ook aan de beurt, hè.
0: Ze vinden het misschien gewoon zonde dat je ermee rijdt. Omdat hij zo mooi is.
1: Nee, ja. Kift, noem ik het.
0: Ja.
1: Je weet wat kift is,
0: nee,
1: hè?
0: Nee, geen idee.
1: Kift is hebben dat wat een ander heeft. Dat
0: jaloers.
1: Wil jij dan hebben.
0: Ja,
1: dat is
0: een
1: kift.
0: Beetje jaloers.
1: Kan je niet verdragen.
0: Ja, ja. Ik snap wat je bedoelt.
1: Nee,
0: ja.
1: Dat is zo. Dat is kift. Ja. Nooit van gehoord, kift.
0: Ja. Hey, heb je nog een rocknummer wat je leuk vindt?
1: Hm?
0: Een rocknummer? Een nummer?
1: Rory Gallagher en dergelijke.
0: Ja, die heb je wel gehad.
1: Veel meer.
0: Noem
1: ik
0: een andere?
1: Ik kan het niet zeggen. Stones? Gaat wel. Stones.
0: Dat is de nieuw zeker?
1: Nee, maar ja, ik heb wel muziek, joh, maar ik kan het niet opzetten. Maar ik heb goede muziek.
0: Ja. Nou, we zoeken nog een leuk rocknummer.
1: Goed gitaar.
0: Gaan we doen.
1: Ja,
0: zeker.

0: Welkom terug bij Gasten uit de Streek. We zijn in gesprek met Hans Kooi. Hans Kooi is restaurateur. Hij is heel goed in plaatwerk. Kan goed plamuren, heb ik net gehoord. Ja. En hij vertelde ook dat aluminium echt moeilijk is om uit te deuken.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ja, hoe dik is het?
0: En je werkt nog steeds. Je hebt nog steeds hier die garage. Maar ik denk, ben je met pensioen al of niet? Hoe oud ben je, Hans?
1: Ik ben in 50 geboren.
0: Oh jee, mag dat, ik ben in 63, ben je 13 jaar ouder dan mij, dan ben je al in de 70 dus.
1: Ja, ik ben, ja, bij ouder.
0: 74, ja. Ja. Maar je bent al met pensioen. Je hebt al, je hoeft er niet meer van te leven.
1: Nee, absoluut. Het is betaald.
0: Ja, ja. Het is allemaal hobby nog.
1: Nee, het is gewoon voor mij helemaal.
0: Ja, het is voor jou, maar je hoeft er niet meer, het is niet meer je werk.
1: Ik heb het zo gauw mogelijk allemaal afbetaald, ja. Al die verbouwingen.
0: Heel goed, ja.
1: Want die schuur is helemaal nieuw, dat was een houten schuur, de helft van de grootte.
0: Ja, ja. Heb je nog meer hobby's, behalve plaatwerk?
1: Nee, niet.
0: Jawel, je hond toch?
1: Ja, mijn hond, daar ben ik wel een beetje verliefd op hoor.
0: Ja, dat moeten we even beschrijven. Het is een mooie blonde hond, hè, zal ik maar zeggen. Ja, blonde kleur.
1: Een blonde labrador.
0: Een labrador en hij is ongeveer net zo breed als dat hij hoog is, toch?
1: Ja, ongeveer wel. Ja.
0: Hij is behoorlijk dik.
1: Overvoet.
0: Ja, hij is overvoet, ja. Ja. Ja. Hey, maar dat is echt je... Hoe oud is je hond? Hoe lang heb je hem al?
1: Ik weet het niet. Waar ik hoop dat hij nog een poosje meegaat. Ja, dan moet
0: waar komt hij vandaan?
1: Als hij doodgaat, is het fout taboe hier in huis. Hè?
0: Dan heb je heel veel verdriet.
1: Ja. Dan ga janken. Dan lopen de water over mijn wangen. Daar kan ik niet tegen. Ik vind hem, hij heeft zo'n lief karakter, zo'n labrador.
0: Ja.
1: Er zijn de grootste slimebekken die er rondlopen. Echt waar, op hondengebied.
0: Hij is heel trouw.
1: Ja, zo trouw, joh. Hey, Brun.
0: Brun heet hij, ja.
1: Oude stinkbeer. Ja. Hoe is het met je?
0: Hey Hans.
1: Hij beweegt.
0: Hans, even de microfoon. Ja. Hey Hans, hoe heet de hond, zei je?
1: Bruma.
0: En wat betekent dat?
1: Dus nevel in het Spaans.
0: Nevel, want hij komt ook uit Spanje, toch?
1: Ja, hij komt uit Spanje. Het is een Spaanse zwerfhond, is het. Ja. En ik kwam bij die mensen. Die hadden een stuk of 10 hadden ze er weggehaald daar, weet je wel. Bij
0: ja, 10 kleine hondjes, puppies.
1: Ja, die bestelden dan of zoiets. Dat er 10 werden daar bij elkaar geraapt, weet je wel, van zwerfhonden. Wat stervende zwerfhonden. En zo zielig, als je ziet hoe ze eruit zien. Die beesten hebben het slecht, joh. Die krijgen geen eten. Die moeten maar zorgen dat ze aan eten komen.
0: Ja.
1: Ik vond het verschrikkelijk, joh. En ik kom hier in Nederland, ik denk, daar ga ik ook wat aan doen. Toen ben ik naar ergens aan de zoek gegaan. Toen kwam ik erachter, waar mensen die haalden ook die honden hier naartoe. En ik naar die mensen toe gegaan. En ik zit daar een bakkie te doen. Dus komt die knurf naast me staan. En ik kan hem aanhalen. Ik zeg, dit is hem.
0: Ja, de hond kwam naar jou toe, hè?
1: De hond kwam naar mij toe en ik kon hem aanhalen. Ik zeg, dit is hem. Dit wordt voor mij.
0: Ja.
1: En daar komt Bruma vandaan. Is nevel. Bruma is nevel in het Spaans.
0: Kijk.
1: Nou, is wat te zien ook. Ik zie hem helemaal niet meer.
0: Hij is niet echt onzichtbaar.
1: Hey, Bru, oude stinkhond. Hoe is het ermee?
0: Hey, en hoe vaak geef je hem eten dan?
1: 2 keer per dag wat.
0: En dan alles nog snoepen?
1: Nou, zo'n pakje een koppie, weet je wel. Gewoon een koppie, daar gooi je brokjes in.
0: Ja.
1: En dan ook wat vocht in dat bakkie, weet je. Omdat het een klein beetje pap wordt. Want dan loopt hij zich helemaal surf te verkouwen. En dan moeten we niet hebben. Nou, maar hij is zo'n goede... Als je ooit een hond koopt, koop een labrador.
0: Ja.
1: Dat zijn de blinde geleidehonden, hè? Echt waar, hè?
0: Ja, het is echt een hulphond.
1: Moet wel, want een normale andere hond die houdt een blinde voor een auto. Dat schiet niet op.
0: En de hoeveelste hond is dit al van jou? Wat? Je hebt al eerder honden ook gehad, toch?
1: Ja, nou ook weer zoiets hiervoor. Maar die is overleden gewoon. Dus ze gaan niet in eeuw mee, hoor.
0: Nee, een hond, wat wordt die? 10 jaar of zo? 15?
1: 11. 11 jaar,
0: ja.
1: En houdt het op. Ja. En het kan wezen dat die... Je weet ervoor waar die geweest is, weet ik niet. Of die in elkaar geslagen is, daar kom ik niet achter. Maar als je hem koopt, dan voel je hem helemaal af. Even, weet je hoe je wat voelt onder dat haar. Dat er een bubbel zit of zoiets, weet je wel. Maar dan kan je even kijken van wat er zit allemaal. Weet je, voor rottigheid. Dan kan je weigeren. Dan zeg je, joh, neem dat ding mee. Maar dan vind je het nog zielig. Want dan wil je hem houden omdat hij zo zielig is.
0: Ja.
1: Weet je,
0: voor je het weet heb je zielig rond.
1: Ja, nee, en op het einde kom je 500 terug.
0: Ja. Maar dat gaan we niet doen. Hè?
1: Nee,
0: hartstikke
1: leuk. Nou, ik ben verliefd op hem. Hoor.
0: Ja. Echt, ja, dat kunnen we wel zien. Want volgens mij in Nieuwebrug kennen ze jou allemaal van de hond, denk ik. Hè? Je loopt ook een beetje rond de scharrelen.
1: Ja, we lopen al langs de Wierik een stuk. En dan dit weer. En of ik ga naar het Reewijkse Hout met hem. Als het mooi weer is.
0: Ja.
1: Daarna gaat het niet bij me vandaan, hoor. Nee. Echt niet.
0: En je hebt ook een hele mooie foto, hè? Van de hond met een petje op in de auto.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ik weet niet waar die foto is.
0: Ja, hier. Oh, daar hangt
1: die. Ja, die is goed. Ja, dat is een...
0: Moet je even terug naar de microfoon lopen, anders dan horen we het niet.
1: Ja, even kijken, hoor.
0: Hans, ga even daar zitten. Daar zitten, ja. Dan moet je, Hans heeft nu even de foto gepakt.
1: Ja, hier zie je hem. Ja. Zie je met een pet op.
0: Dan zien we de hond in de auto.
1: En weet je wat hij hier tegen mij zegt? Nee. Ik rijd naar huis.
0: Hij rijdt
1: dat ging niet door, hè? Ja. Dat begrijp je wel even. Want maar dan is... rijdt hij mijn auto totaal los binnen twee tellen.
0: Maar ze zitten naast elkaar in de auto.
1: Ja. Ja. Ik zit te lachen natuurlijk. Ja. Zit die eigenwijze eikel. Hij ziet niks. Want die ogen zitten ergens in, achter die rand van die pet.
0: Ja. Ik moet een beetje in de...
1: Ja, nou ja, je maakt het uit. Dan heb je de helft niet.
0: Ja. Ja. Hans werd een beetje baldadig.
1: Nee, maar gewoon leuk.
0: Ja, ja. Hey Hans, en wat doe je? Wat, hoe zie je de toekomst? Blijf je hier altijd wonen?
1: Nou, of wil
0: je
1: nog? Ga ik dood?
0: Ja. maar jij wil hier tot je
1: nee,
0: dood
1: blijf
0: bent
1: hier,
0: blijven
1: dit
0: wonen.
1: Dit is voor mij. Dit is mijn plekje.
0: Ja.
1: En maar dat heeft ook wat gekost om die schuur. Dat was een houten schuur.
0: Even in de microfoon. Ja.
1: Gewoon een houten schuur van 5x10.
0: Ja. Dus daar heb je heel hard voor gewerkt.
1: Ja. Dan en die is verdubbeld. En gewoon de aannemer erbij. Zet maar een nieuwe neer. Maar dat kostte wel handig geld, hè?
0: Ja, ja. Hey, en heb je ook hulp hier? Want het is best een grote.
1: Ja, John is de enige.
0: Oh, John is de enige hulp.
1: Ja, en ik Toos, die woonde aan de overkant. Die deed mijn huisje.
0: Oh,
1: Eén keer
0: huis
1: per week kwam zij. Op dinsdag kwam ze mijn huisje even zuigen. Zo, en kopjes nakijken en alles. Of het een beetje op orde was.
0: Ja. Nou, dus je hebt wel een beetje goed mensen die op je letten.
1: Ja, Toos, die kon ik al zo lang, weet je wel. Die is nou over 80, denk ik, hoor.
0: Oh,
1: maar ze leven nog wel.
0: Dus. Ja, ja. Nee, en ze maakt nog steeds schoon. Dus,
1: ze komt niet meer hier, hoor.
0: Dat
1: is voorbij.
0: Ja.
1: Dus ze is te oud voor geworden. Ja. Maar het is wel een goudmens.
0: Ja, nou, mooi. Want het is wel mooi in Nieuwebrug, natuurlijk een klein dorp.
1: Klein dorp.
0: Daar helpen de mensen elkaar.
1: Nou ja, het is echt een gemoedelijk dorp,
0: juist,
1: vind ik.
0: Ja.
1: Je hoort nooit van vechtpartijen of elkaar slaan of doodslaan of zoiets.
0: Dat is
1: allemaal niet
0: heel erg.
1: Nee, maar bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat is helemaal niet. Het is gewoon goed.
0: Ja.
1: Dus ik ga hier niet weg.
0: Nee, maar dat volgens mij hoeft het ook niet. Hè?
1: Nee. Ik heb het helemaal voor elkaar.
0: Ja. Ja, en naast jou woonde is Nanninga, toch? Nanninga van de matrassen?
1: Hiernaast niet.
0: Oh, ik dacht dat hij hiernaast woonde.
1: Nee, ik weet niet, het is een commune altijd geweest.
0: Oh ja, dat klopt.
1: Commune. Ja, dat zijn er van die studerende figuren, weet je wel. Dat ik denk, doen jullie wel wat, weet je wel.
0: Ja, studeren. Ja.
1: En daarnaast zit nog weer iemand en dat weet ik niet precies wat hij is. Ja. En Kees zat hiernaast, Kees Brouwer, die was drukker.
0: Oh, Kees,
1: die deed
0: van het dorpsblaadje
1: drukken.
0: Van de Nieuwsbrug.
1: Ja. Nieuwsbrug, die maakte hij altijd. Maar Kees is ook dood, volgens mij, want ik zie hem niet meer.
0: Ja, ja. Ja. Nee, zo gaat iedereen wordt ouder, hè?
1: Ja, ja. Iedereen valt om.
0: Ja.
1: We gaan op.
0: Ja. Maar voorlopig gaat het bij jou hartstikke goed.
1: Nee, ik markeer nog steeds niks.
0: Lekker schuiven door het dorp.
1: Nee, dat ik hier
0: overal
1: in zit te lullen natuurlijk, daar kan ik niks aan doen.
0: Ja. Ik denk niet dat je erg eenzaam bent, hè?
1: Nee, ik heb vrienden genoeg. Ik ben tevreden met alles. Ja. Ik heb alles wat mijn hart begeert.
0: Ja,
1: zo zie ik het.
0: Ja.
1: Ik heb een paar treins. Ik had nog een TH2 coupé, heel zeldzaam. Die heb ik voor 85.000 verkocht.
0: Ja.
1: Dat is toch geld.
0: Ja. Hey, en verder familie? Komt familie nog vaak op bezoek? Wonen die dichtbij?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Eén broer in Bodegraven, toch?
1: Ja, Daan die zit in Bodegraven. Ja. Daar heb ik het meeste aan. Rob, die leeft niet meer.
0: Nee.
1: En dan had ik Leen. Nou, Leen is hier. En Wil. Nou, Wil is helemaal van de kaart af voor mij. Daar weet ik ook niks meer van.
0: Ja. Ja, zo
1: en dan heb ik Wim nog. Maar de Wim die zie ik heel af en toe. Maar ik heb helemaal geen familie meer, joh.
0: Nou ja. Toch nog 5 broers, toch?
1: Het gaat gewoon zo. Dat is het leven.
0: Ja, zo is het leven.
1: Maar
0: ja.
1: Ik heb hier op het dorp wel vrienden, hoor. Genoeg.
0: Ja.
1: Echt waar. Ik kan zo binnenlopen en dan zetten ze zo een bord met eten voor me neer.
0: Ja, fantastisch.
1: Zijn er niet zoveel, maar het is er wel.
0: Ja. Hey, Hans, we gaan het interview eindigen. We gaan het ermee ophouden. Ja. Heb je nog een nummer, muziek? Of dat je zegt, zal ik wat voor je uitzoeken? Zal ik gewoon nog een lekker rock'n'roll nummer voor je uitzoeken?
1: Nee, dat zit niet in mijn hoofd.
0: Nee, dat gaan we wel even voor je opzoeken.
1: Ik heb ze wel, maar ik weet ze
0: niet. Nou ja, dat heb ik ook wel eens. Dat kan ik gewoon niet opkomen. Ja.
2: En die vitrine?
1: Dat is allemaal Dinky Toy. Echte Dinky Toys. Hè?
0: Ja, dat is ook nog wat, zeg. Er staat achter hem.
1: Als je een doosje erbij hebt. Weet je, een doosje bij een gaaf autootje heb je €80.
2: Ja. Oké. Okay.
1: Moet je ervoor betalen.
0: Maar heb je de doosjes nog? Of?
1: Ja, hier en daar. Daar zat een doosje in.
0: Oh ja,
1: zie je?
0: Ja.
1: En er zit er daarheen. Ja. Daar. Maar meestal zijn kopiedoosjes.
0: Ja, ja.
1: Die maken ze los. Die leggen ze neer. En dan fotograferen ze de kleuren. Weet je, dat die, en dan vouwen ze hem in elkaar. Lijmen ze hem en dan kan je hem kopen.
0: Ja.
1: Maar dan betaal je verdorven geld. Echt voor.
0: Van een rommelmarkt of zo? Of?
1: Nee, het is langzamerhand gaan gebeuren. Maar dat komt omdat er een roze TH2 bij zit. Hè?
0: Ja.
1: Die staat daar op die plank.
0: Ja.
1: Een heel rijtje TR staat daar. Nou, ik heb een roze TR2, dus ja, wat moet je dan?
0: Goeie verzamelaar hoor, ben jij.
1: Ja, ik vind het wel mooi. Dat is Betty Boop in een TR3A. Zie je dat daarboven, de grote poppie? Ken je Betty Boop?
0: Betty Boop, ja, dat is nog wel.
1: Die zit in dat prijsje.
0: Ja, leuk. Ja.
1: Ja, ik verzamel niet meer bij, want hij is toch vol.
0: Hij is toch vol. Kan niet meer bij. Ja. Ja, kan alleen maar uit.
1: Daaronder staat nog een plastic TR3. Ja.
0: Ja.
1: Maar die kast, die, ik durf niet te zeggen wat die kost.
0: Nee, maar dat gaan we ook niet zeggen.
1: Nee.
0: Hey, ik ga je hartstikke bedanken voor dit mooie interview.
1: Ik hoop dat het gelukt is.
0: Het is vast gelukt. En anders dan draai je gewoon nog een
1: plaatje. Jullie knippen er wel wat uit, denk ik.
0: Ja, knippen er wel. De schunnige moppen, die halen we eruit.
1: Ja, de vieze moppen. Zeg, maar daar hou je niks over.
0: Daar houden we nog genoeg over.
1: Ja, nog een uur.
0: Hartstikke bedankt.
1: Als je maar schik hebt in het leven.
0: Zo is dat. En dat
1: ik heb het best, joh. Echt. Ja. Ik kan ook wel eens een keer weemoedig zijn, hoor. Van iets of dat of dat. Dat ben jij wel moe.
0: En dan loop je weer een rondje met je hond. En dan,
1: dan ga ik weer met die knurf hier zo. Ja, dat is een tophond, joh.
0: Ja.
1: Hey, soepkip. Geen reactie.
0: Hey, we gaan weer terug.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: De muziekexperts. Live op BRZ.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Kesten.
10: Ik ben Marcia van Kerkwens.
11: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
13: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
12: Vragen over groei.
14: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
12: Of vragen waar je niet omheen kunt.
15: Hoe behoud ik mijn mensen?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.